Goedemorgen, dit is de Concertzender met het programma De Ochtendeditie. De komende 3 uur reizen we van Portugal via Schotland, Tsjechië en Frankrijk naar Japan. We beginnen met 3 werken van de Portugese barokcomponist Carlos de Seixas. Eerst speelt clavecinist José Luis González Uriol 2 van zijn sonates. En daarna hoort u een sinfonia voor strijkorkest.

Dat was als laatste de Sinfonia voor strijkorkest in Besgroot van Carlos de Seixas. U hoorde de Nova Filarmonia Portuguesa onder leiding van Álvaro Casuto. En daarvoor speelde José Luis González Uriol de sonate voor clavecimbal nummer 9 in C groot en nummer 15 in C klein. We blijven nog even in Portugal met muziek van João Domingos Bom Tempo. Naast componist was hij ook pianist en hij schreef een groot aantal werken voor zijn instrument. Hij componeerde ook twee symfonieën en daarmee was hij de eerste Portugese componist die zich aan dat genre waagde. U hoort nu zijn eerste symfonie door het Orquestra Clássica do Porto onder leiding van Meyer Minsky.

U hoorde de symfonie nummer 1, opus 11 in S groot van João Domingos Bom Tempo. Meijer Minsky leidde het Orchestra Classica de Porto. Dan is het nu weer tijd om een van de fantasieën te laten horen die pianist Alexander Melnikov in 2023 opnam. Hij speelt nu op een Alois Graaf fortepiano de fantasie nummer 92, opus 28 in Fis Klein, ook wel bekend als de Sonate Écossaise van Felix Mendelssohn. En daarna blijven we nog even in Schotland en bij Mendelssohn met zijn zes schottische nationaallieder.

Dat was de suite en forme de vals van Mélanie Bonis. Benoît Fromanger leidde het Boekarest Symfonieorkest. En daarvoor speelde pianiste Mengisi Chen vier delen uit Les Femmes de Légende van Bonis. Muziek nu van Claude Debussy. Pianist Alexandre Tarot speelt eerst samen met klarinettist Ronald van Spaandonk het Petite Pièce en daarna met Jean-Guyen Queyras de sonate voor cello en piano in D klein.

Jean-Guillain Queyra en Alexandre Tarot speelden de sonate voor cello en piano in D klein van Claude Debussy. En daarvoor speelde Tarot met klarinettist Ronald van Spaandonk Debussy's Petite Pièce. Het laatste half uur van deze ochtendeditie is gewijd aan de Japanse componist Toru Takemitsu. U hoort nu eerst zijn Fantasma Cantos nummer 1. En dat wordt uitgevoerd door klarinettiste Sabine Meyer en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Dat was Fantasma Cantos nummer 1 van Toru Takemitsu. U hoorde een uitvoering met klarinetiste Sabine Meyer en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. We eindigen deze ochtendeditie ook met muziek van Takemitsu. Gitarist Kaori Muraji speelt een selectie van zijn liederen voor gitaar. En er komen een aantal bekende deuntjes voorbij.

U hoorde een selectie van de liederen voor gitaar van Toru Takemitsu. En het waren allemaal bewerkingen van liedjes van de Beatles. Achtereenvolgens waren dat Hey Jude, Michelle, Here and There and Everywhere en Yesterday. Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld en gepresenteerd door Niklaas Hoekstra. Alle muziek van de afgelopen 3 uur was afkomstig uit de collectie van Muziekweb. Morgen om 7 uur is dit programma er weer. Ik wens u nog een mooie dag.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In deze uitzending zullen we Mozart aan Beethoven koppelen en wel via de pastorale weg. Mozart met zijn Sirene 21ste pianoconcert en daarna Beethoven met zijn pastorale sonate. Deze koppeling is geen historische, maar een muzikale en esthetische verwantschap. Beide werken ademen een sfeer van rust, evenwicht en natuurlijke schoonheid. We beginnen met Mozarts pianoconcert. We horen nu eens niet de wereld van strijd, tragiek en heroïek, maar die van evenwicht, warmte en natuurlijke schoonheid. Dit concert klinkt als een ideale zonnige dag, natuurlijke schoonheid. We beginnen met Mozarts pianoconcert. We horen nu eens niet de wereld van strijd, tragiek en heroïek, maar die van evenwicht, warmte en natuurlijke schoonheid. Dit concert klinkt als een ideale zonnige dag. De pianist.

van de Franse koning Karel X en in 1827 verkreeg hij de titel van kamervirtuoos door koning Willem I der Nederlanden, een ambt dat hij tot 1830 zou uitvoeren. We starten met een vroege compositie van de Berio, getiteld Bouquet.

U hoorde een vroege compositie van de Berlioz uitgevoerd door Richard Pieta op viool en Bojan Vodenicharov op piano. Een vergelijkbaar vroeg opusnummer heeft zijn eerste trio voor piano, viool en cello nummer 1, opus 4. Het wordt gespeeld door Hirotoshi Kasai op piano, Kuniko Nagata op viool en Mark Dobrinsky op cello.

Dat was het eerste pianotrio van Berriot, de componist van deze uitzending van Chroniek van de Nederlandse Muziek van de Concertzender. Zoals zoveel van zijn tijdgenoten was hij stupefait door het vioolspel van Paganini. Denk bijvoorbeeld in deze ook aan Franz Liszt. Maar wat de Berriot onderscheidde van veel van zijn tijdgenoten was dat hij virtuositeit nooit als een doel op zich zag. Waar Paganini vaak verblufte met extreme technische effecten, zoals bijvoorbeeld pizzicati met de linkerhand, probeerde de Berriot die technische mogelijkheden te combineren met zangerigheid en elegantie. We gaan nu luisteren naar zijn Air Varié Montaignard. U hoort violiste Ayana Tsuji met het Tsjechisch Filharmonisch Kamerorkest onder leiding van Michael Halas.

Dat was de Montagnard van Charles-Auguste de Beriot. Hij heeft ook een aantal vioolconcerten geschreven, een tiental. Ze zijn wat in de vergetelheid geraakt tussen de vioolconcerten van zijn tijdgenoten, zoals Mendelssohn, Bruch of Vieuxtemps. We laten u nu de delen 1 en 2 horen uit zijn tweede vioolconcert. De uitvoering is door Albrecht Breuninger Viool en de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Frank Beermann.

0: Dat waren twee delen uit de tweede symfonie van de Berlioz. In de volgende uitzending over hem, over 4 weken, hoort u het 7e vioolconcert. Veel rijper en meer opgeschoven in de richting van het...
1: Muziekmakers. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
2: In deze aflevering muziek van 4 Splendor-muzici. Splendor is een muzikantenclubhuis en podium in Amsterdam. Veel meer informatie is te horen in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Gemakkelijk te vinden via de website van de concertzender. Eerst 2 stukken van Anne LaBerge, samen met Tom Baker van de cd Sand. Poncho en Life After Crawlers.

originally. Originally, we were nowhere.

Je luisterde naar kantate 35, Geist und Seele wird verwirrt. En die werd uitgevoerd door het Orfeo Barokorchester. Leek van Minci Geik met Margot Oitzinger, de alt, en Peter Kooi, de bas. En de organist was, ja, zou u niet verwachten, Jan Jansen, want de vaste organist was ziek. En toen hebben ze Jan Jansen, docent aan het conservatorium en organist aan de Bergkerk in Amersfoort, ingevlogen om die orgelpartij te spelen. Nou, met prachtig gevolg.

U hoorde Hildur Guðnadóttir. Ze schitterde in haar eigen composities. Een volledige speellijst, inclusief onuitsprekelijke IJslandse namen, vindt u op onze website. Voor het derde blokje muziek gaan we naar Utrecht. In 2001 mochten we op de vloer, dat is tegenwoordig Tivoli de Helling, een heel festival opnemen. Impact Festival heette het en het was helemaal gewijd aan avontuurlijke elektronische muziek. Vaak zochten kunstenaars de grens van het muzikale op. We horen nu een gezamenlijke set van de Amerikaan DJ Olive en de Japanner Toshio Kajiwara. Hun techniek heeft wortels in de hip-hop, maar de gebruikte radiogolven doen eerder denken aan Stockhausen.

Oh,

Thank you.

Comando.

Ini enak.

0: U hoorde hoe DJ Olif en Toshio Kaiwara de krachten bundelden en dat deden ze om een flinke bak herrie te maken. Voor ons laatste concert blijven we in Utrecht. In november vindt daar The Guess Who plaats. De hoogmis voor alle liefhebbers van avontuurlijke muziek. Vaak was het muziek die Bob mateloos interesseerde. Dat geldt zeker voor de ambient van Juliana Barwick. In 2014 hadden wij de eer om haar muziek op te nemen. Ambient is een van de pijlers waar X-Rated op steunt. Maar zo mooi als bij deze Amerikaanse wordt het zelden.
1: Hey everybody. Thanks for coming.

U hoorde Juliane Barwick in een optreden op Le Guess Who. Het was 2014. En hiermee eindigt ons eerbetoon aan de onlangs overleden Bob Rusche. Had Bob deze muziek mooi gevonden? Ja, dat kunnen we niet voor hem zeggen. We weten alleen dat dit zijn werkterrein was en dat hij zeker bij een paar van deze concerten...

Met de naam van een melodie, This Melody met Julien Clerc. Charles Aznavour nu, met een fantastische liefdesverklaring in een heerlijk tempo. Als je me meeneemt naar de lente, naar de zee, wat maakt het uit waar je me mee naartoe neemt? Maar vergrendel de deur en kom tegen me aan liggen. Neem me mee. Si tu

0: titel van dit nummer, Si tu m'emportes. Voor mij is er maar één grote Charles.
1: Entre nous, un programme avec des chansons françaises.
0: Liet Aznavour zich meevoeren, nu word je aan de hand genomen door Sylvie Vartan. JJ-ster, getrouwd met Johnny Hallyday, in Le Locomotion gaat ze sporen.
2: Quel est le

Le Locomotion van Sylvie Vartan mag weer terug naar de remise. Naar de vrolijkheid nu van La Compagnie Créole. Dit Couleur Café is geschreven door Serge Gainsbourg. Ik houd van je koffiekleur, is het hoofdthema.

0: entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: We vonden de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival in 76 bijna een kinderliedje. Nu vinden we het thema actueler dan ooit. Ik tel af naar Paul Boeboom, die je alles vertelt over Catherine Ferry. 3, 2, 1.
2: In maart 1976 presenteert de bekende Franse presentator Michel Drucker een onbekende jonge zangeres in zijn talkshow RTL C'est Vous.
3: Catherine Ferry, F-E-2-R-Y.
2: Ze zou Frankrijk op 3 april van dat jaar op het Eurovisie Songfestival in Den Haag vertegenwoordigen. Catherine is bloednerveus en zingt haar liedje 1, 2, 3. Heel onverwacht had ze de voorselectie gewonnen. De grote Michel Delpech is ook aanwezig in de show van Drucker en stelt haar gerust. Het is een verfijnd liedje, het is erg mooi. 3 april 1976. Aangekomen in Den Haag maakt haar producer Eddie Barclay een opmerking over haar jurk. Die kan echt niet. Barclay laat 1, 2, 3 een andere jurk uit Parijs komen. De kledingwinkels in Den Haag waren blijkbaar geen optie. Catherine steelt de show in een rode jurk en wordt tweede. Ze moest het afleggen tegen de Brotherhood of Man.
4: Yo!
2: Haar liedje 1, 2, 3 slaat aan en wordt in meerdere talen uitgebracht.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Zelfs in het Zuid-Afrikaans.
6: 1, 2, 3. Ik kan tellen, is dit niet.
2: Catherine Ferry brengt na haar optreden in Den Haag nog wat liedjes uit, vooral in samenwerking met de Franse zanger Daniel Balavoine, haar geliefde op dat moment. Hier zingen ze samen een duet, Bonjour, Bonjour. Daniel schreef meer dan 30 songs voor Catherine Ferry, waaronder die op het album Vive avec la musique, met gelijknamige chanson. Balavoine en Ferry hadden goede contacten met ABBA. Daniel trad zelfs op met Frida. Catherine speelde samen met Frida en Daniel in een kindermusical met Franse bewerkingen van ABBA-songs, Abacadabra. Dit keer trad ze op in een witte jurk. Balavoine schreef later een lied voor Frida, maar door zijn plotselinge overlijden in 1986 was het maar half af. Op verzoek van Catherine heeft Jean-Jacques Goldman de tekst afgemaakt. Catherine is er toe gaan zingen. Quelqu'un quelque part. Niet lang daarna onderbrak Catherine Ferry haar carrière. In 2010 maakte ze een comeback met het chanson, ooit geschreven door Balavoine als bekant van 1, 2, 3, Dijon. Recent werkte de 69-jarige Catherine Ferry samen met de Amerikaanse artiest Langston DJ Scandalous Hunter. Dat leidde tot het nummer Rendezvous.

0: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
1: Plus tranquille nu bij Entre nous, om te luisteren naar de uitleg van Robert Charlebois. Want hij zal terugkomen naar Montréal, waar hij in 1944 is geboren. En val maar binnen, Robert.
2: Je

Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Blijf nog even met me in het francofone Canada. Want er is een kans op dat we daar ook Céline Dion tegenkomen. En dat gaat gebeuren. Ze laat een heel orkest zelfs aanrukken om haar beide kracht bij te zetten. Vertrek niet zonder mij. We zouden niet durven, Céline.

0: Onmiskenbaar Celine Dion. Wil je iets kwijt in dit programma Entre Nous? Mail ons dan. Bienvenue hoor. Op chanson@radioentrenous.com.
1: Entre Nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is een van ons.

0: Didier Barbelivien. Titel Elle. Mooie stem van deze voor mij tot nu toe onbekende zanger. En zo hoor je Frank Steins, druk met André Rieu op tournee. Maar hij maakt voor jou en mij even tijd.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Frank, zonder strijkstok even. Nu als gewaardeerd muziekanalist over dat ene te gekke nummer van Jacques Brel. Frank.

Les Vieux Amants van Jacques Brel. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet van Brel. Dat ken ik via de cover van Herman van Veen, die dat in het Nederlands heeft gezongen. Uiteindelijk gaat er natuurlijk nooit iets boven het origineel. Het gaat over twee oude geliefden en hij zingt zijn geliefde toe dat hij nog steeds van haar houdt, ondanks alle stormen die ze in hun relatie hebben gehad. En van die stormen hoor je helemaal niks meer terug in de melodie. En dat vind ik zo mooi aan dit lied. De berusting na zo'n turbulent leven, dat hoor je wel. Het is pure romantiek. Het zijn langzame, hele melancholische, gedragen melodieën waar echt pure liefde uit blijkt. En alle stormen, overspel en ruzies die ze ooit hebben gehad, zijn inmiddels vergeven. Bij Brel gaat liefde zelden over geluk. Het gaat over trouw aan iets wat niet altijd makkelijk was. Maar ja, hier gaat het toch echt wel over pure liefde.

Jacques Brel, La chanson des vieux amants. Andy Lanu, mooie stem in het nummer Dernière Danse. Zei Jan Detail, mijn collega-redacteur Jan Daams, die was vroeger leraar Frans, die kent voorbeelden van mensen die Frans zijn gaan leren na het horen van deze Andy Lanu.

Na de kraakjes, de afkondiging La Dernière Danse, vertolkt door Indila. Welkom bij Entre Nous, Franstalige muziek in een taal-eigen jasje.

0: Een Franse discogroep uit het begin jaren 80 met Haute La Main. In mijn buurt zeggen ze dan, Hennek is de log in. Of nog ruiger, hou maar pin.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Sheila, de schoot is uit. Zo blij.

0: Liedje dat past bij het tijdsmoment. L'école est finie, Sheila. Joe Dassin, die heeft bloemen geplukt en is op de heuvel gaan zitten. Hij heeft gefloten zo hard als hij kon, maar ze is nooit gekomen. Zijn zoon Jonathan, zelf zanger, tipte mij het nummer Sifflez sur la colline.
1: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.

Jonassin bezong Sifflé sur la colline. Gérard Nomor, favoriet artiest van mij. Natuurmens, vaak gespot tijdens bergwandelingen. En dan genieten van het natuurschoon, waartoe voor hem ook dolfijnen behoren. Nummer dat ik ook het naam van technicus Mark Curvers draai voor Nadia, die onlangs haar maatje John plotseling verloor. Een trouwe fan van dit programma ontroerd.

0: triste, Gérard de Normand. Prachtig nummer. Ik dank voor deze entrenou en eigenlijk ook voor al die anderen in die 5 jaar dat we het mogen doen. Jan Daams redactie, Frank Steins muziekanalyse, Paul Bourbon muziekkeuze, Mark Curvers en John Klinkenberg techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. De clips waren van Florence Ferrara. Maar even dit, vanaf volgende week de zomerprogrammering in entrenou en die heet dan entrenou non-stop gedurende die mooie zomermaanden. Bisous!
1: Vive la France!
2: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
3: Entre nous.
2: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
4: France Brel.
2: Vive la France!
5: Hé, hey, psst. Chanson zit erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Aflevering 10, Louis Zwaar, een altijd stuk. De Hammond is als een enorm bureaumeubel. Ouderwets van sniet. Het neemt veel ruimte in je huis of in je studio en het is reuze onhandig om te vervoeren. In deze aflevering over de Hammond gaan we in op de struggles waar onze organisten mee te maken krijgen als ze het ding mee op pad moeten nemen. Gaat op een gegeven moment de zaag erin? En waarom niet gewoon je keyboardje en een laptopje meenemen? Boy Ingwersen.
1: Ik heb vroeger wel, toen met mijn eerste orgeltje, nam ik die naar elk optreden mee. En die heb ik met mijn vader, toen ik 15 was, hebben we die doorgezaagd. Dus dan zaag je hem horizontaal door, onder het toetsenbord, zeg maar. Daaronder zit natuurlijk ook nog een hele kast met versterkers erin en speakers en weet ik veel wat allemaal. Dus als je dat doorzaagt, dan heb je in principe twee delen. Dus dan is je al een heel stuk makkelijker vervoer. Dan kan je hem in ieder geval met z'n tweeën kan je hem tillen. Ja, er zijn pagina's en pagina's op internet over mensen die aan het bespreken zijn hoe ze hun orgel portable kunnen maken en wat de beste oplossingen zijn. En sommige mensen die zagen het door of zetten het binnenwerk in een nieuwe kast die lichter is. Er zijn zoveel opties, maar het blijft wel een dingetje. Ja, je moet het er wel echt voor over hebben om op zo'n echt instrument live te gaan spelen.
0: Arno Krijger bijvoorbeeld zaagde ook zijn eerste orgel door.
2: Eigenlijk ziet het eruit als een piano, dat het aan beide zijkanten dicht is. En ook waar je knieën tegenaan zitten, zit ook normaal gesproken dicht, want er zitten luidsprekers. En dat ik heb hem eigenlijk gewoon horizontaal door midden gezaagd. Het middenstuk eruit gehaald eigenlijk. En daartussen heb ik krikjes gezet tussen het onderdeel en het bovendeel. Waardoor het bovenste gedeelte dus omlaag kan zakken. Dat heeft eigenlijk te maken met mijn auto die ik toen had gekocht. Toen ik 18 was. Een heel klein bestelbusje. En ik had de vloer daarop. Nou, dat is een technisch verhaal. Maar ik had de vloer opgemeten van het busje. Was 1,30 en mijn orgel is 1,20 breed. Ik dacht van nou, dat kan. Ik pas erin. En toen ik thuis kwam met die auto, bleek het busje op de vloer 1,30 meter te zijn. Maar aan het dak was 1,10. Het liep een beetje toe. Dus mijn orgel paste er niet in. Het was te hoog, mijn orgel. Het paste er gewoon niet in. Dus toen heb ik hem doorgezaagd. Want ik dacht van ja, het is toch zonde als ik mijn orgel niet mee kan nemen natuurlijk. Dus toen heb ik hem doorgezaagd, zodat hij lager werd. En toen paste hij in dat goedkope busje.
3: Ja.
2: Ja, ongelooflijk. Dat had ik ook nooit moeten doen. Nou, omdat ik ben niet technisch onderlegd, dus ik heb een heleboel draden gewoon echt, want er zitten heel veel draden zaten erin. Die heb ik gewoon allemaal losgehaald en doorgeknipt. Ik dacht van ja, ik dacht dat komt wel weer. Ja, maar ik was 18, 19, weet ik veel. Ik dacht dat komt wel weer goed. En toen Sjaak was er nog niet in zicht, geloof ik, maar toen heeft hij bij een monteur heeft hij daarna wel een paar maanden gestaan om het weer allemaal in orde te maken. En die was niet blij, zeg maar.
3: Oh.
2: Dus het was een beetje onbezonnen eigenlijk. Maar ja, hè? Je bent jong en dat.
0: Niet alle Hammond-spelers willen iets aan hun instrument veranderen, zegt JP Bast.
4: Nee, het is het pure spul. En ik zoek gewoon de Hammond uit die voor die klus het beste geschikt is, zeg maar.
0: Carlo de Wijs heeft radicale veranderingen laten aanbrengen aan zijn B3. In de eerste plaats om hem te kunnen vervoeren.
5: Maar die had toen ook een houten behuizing?
6: Ja. Dat was gewoon een originele bruine kast met poten, mooie gedraaide poten eronder. Dus eigenlijk zoals het Hammond B3, het iconische model van Hammond, eruit ziet. En die was volledig origineel. Maar goed, ik moest het podium op. Dus ik zit niet zo in elkaar dat ik denk van ja, dat moet dan precies blijven zoals het de bedoeling is, zeg maar. Dus dat orgel, daar moest het mes in. En toen heb ik mensen gevonden die me konden helpen. En toen hebben we een soort van vervoerssysteem ontwikkeld waarbij het orgel op een krik kwam te staan. Die kon ik omhoog draaien. Ik ging rekken tegenaan. De aanhangwagen kwam er. Een tandemasser. En dan konden we dat zo, dat ding intillen. En nou ja, de eerste reed mijn vader natuurlijk. Daarna mijn broer. En toen had ik eenmaal op een gegeven moment mijn eigen rijbewijs. En toen heb ik nog een hele jarenlang met die aanhangwagen getoerd. En gespeeld. En op een gegeven moment was het wel zo dat ik een keer heel laat terugkwam uit Rotterdam. Dat weet ik nog wel. Het was slecht weer. En op een gegeven moment stond ik achterstevoren op de snelweg. Met die aanhangwagen. Dus dat was voor mij een sein om te bedenken. Nou, dat moet anders. Dat orgel moet eigenlijk in een normale auto kunnen. Een stationcar of zo. Dus nou, toen hebben we het orgel eigenlijk weer helemaal verbouwd. Zijn de poten eraf gegaan en is er een hele constructie ondergekomen. Zeer ingenieus.

0: gemaakt. Maar, zo zegt Sjaak van Oosterhout, de hemmend reparateur...
1: De toongenerator is altijd repareerbaar. En ze zijn zo oerdegelijk dat ik denk dat ze over 100 jaar nog draaien. Dus je krijgt ze gewoon niet kapot.
0: Oké, ze gaan misschien niet kapot, maar het is altijd goed om je soldeerbout mee te nemen. Vraag maar aan Thijs Grijnemakers en Darius Timmer.
2: Ja, helaas wel.
3: Absoluut.
2: Ja, we repareren regelmatig tijdens de optreden dingen aan onze versterkers en het orgel zelf.
3: Ja, of, ik heb nog een keer vlak voor een optreden speelden we in, denk ik, Groningen, boven Groningen, echt tegen de Duitse grens, daar helemaal ver weg. Appingedam, misschien, ik weet niet hoe het heet. Maar we speelden in een kerk en mijn Hammond hield ermee op. Gewoon zo, okay, doen we niks meer. En ik drukte, ik drukte mijn Leslie in en toen viel de stroom uit. Maar kennelijk was waar de stroom daar zat bij de kerk, omdat het zo'n klein dorpje was, ook de helft van het hele dorp. Dus dat is zo. Dus wij zo van, oh, dat is niet heel positief. En het was ook gelijk heel donker en heel koud in de kerk, want ja, dat viel ook allemaal uit. Dus er werden naar stoppen gezocht. Nou, gelukkig gingen de stoppen dan wel weer aan, maar de rest van het dorp zat nog een beetje van, what's going on? Dus de lokale, gelukkig, ik geloof dat de zoon van de pastoor was dan weer de elektricien, of zo'n soort verhaal werd het ook. En ik bellen met Sjaak, van Sjaak, ik zit hier en hij doet het niet en met dit gebeurde net. En ik heb het ding opengedraaid en ik denk dat dit draadje los zit. Dus toen heb ik met Sjaak aan de telefoon en die elektricien, die had zijn hele kistje open. En ik zou zeggen, oh, moet het rode draadje moet je nu doorknippen. En dat moet je dan omleiden aan het blauwe draadje. En dan hij dit solderen en ik hou ik dit vast. En ondertussen liep het publiek al naar binnen, want ja, de show ging gewoon beginnen. Dus op een gegeven moment was het denk ik 1 minuut voor showtijd. En ik zo orgel aanzetten. Oké, hij doet het. Oké, moet en zitten en spelen. En ik zo van, wauw, dat was echt de minst relaxte voorbereiding. Afgelopen 3 kwartier heb ik alleen maar lopen zweten. Zo van, gaat hij het überhaupt nog doen? Dus dat soort momenten komen regelmatig voor. En gebroken toetsen en gebroken, nou eigenlijk gebroken kabels.
2: Een Leslie-versterker die van ellende uit elkaar viel. En dan niet een beetje, maar echt helemaal uit elkaar.
3: In 5 losse delen die we daarna met tape aan elkaar hebben gemaakt.
2: Toen was dat.
3: En dingen weer hebben gesoldeerd. Toen bleek gelukkig iemand bij het podium, bleek hobby, soort die repareerde amps al als hobbyding of zoiets.
2: Dat is de Xenix in Nieuwe Dijk.
3: Ja, en die man die zei, ik heb een garage, ik run een oefenruimte, ik maak versterkers en ik heb een restaurant. Of zo zat ik echt gedacht van, wat is... Ik snap niet meer wat er aan de hand is, maar hij kwam in ieder geval aan met een soldeerbout en een heleboel lijm en tape. Toen hebben we dat ding een beetje zo aan elkaar geflutst en dingetjes gesoldeerd totdat hij het weer deed. Toen was het zo van, nou, volgens mij doet hij het. Het podium opgereden en aangezet en de show gespeeld. Dus dat soort momenten komen echt regelmatig voor.
0: De Leslie ziet er overigens helemaal niet uit als een versterker. En daar heeft J.P. Bast wel eens last van gehad.
4: Koninginnedag. Ik weet niet meer wanneer. In Amsterdam. Bij Christofori. Op de Prinsengracht. Op een boot. En speelden we met een band. Een soulband met onder andere Cyril Directie op drums. En een enorm festijn. En ik had de Hammond mee en de Leslie. En die stond achter op de boot. Zo'n 10 meter verderop of zo. En ik was aan het spelen en ik hoor ineens van... Hey, klootzak! Dit en dat. En toen waren ze gewoon in de microfoons van de Hammond aan het gillen. Tijdens onze optreden, 10 meter verderop, stonden jongens... En je hoorde ook de hele tijd... Dan werden er weer glazen bier op die Hammond gezet. En ik had nog niet meteen door waar het vandaan kwam. Maar er stond daar zo'n groepje die had de Leslie gebruikt als bar. En die stonden daar lekker te feesten. Die stonden te feesten rondom de Leslie. En ik zat op mijn monitors te kijken van... Waar komt dat geluid in godsnaam vandaan? Maar dat was...
0: Heeft J.P. pas nog problemen met de grootte en het gewicht van de Hammond gehad?
4: Ja, het is niet te doen natuurlijk eigenlijk. En ik moet wel zeggen dat nu na mijn derde hernia is bij mij de knop wel een beetje om. In de zin van, ik moest misschien toch maar eens hulp gaan vragen. Maar nu laat ik voor me tillen en ik vraag de roadies, kun je me even helpen om mijn Hammond in de kist te doen? En, ja, en natuurlijk anekdotes van Hammonds die niet door de deur kunnen.
5: Letterlijk, die niet door de deur kan?
4: Ja, dat heb ik meegemaakt. Ja, dat die, niet de beoogde route. Hè, dus achterom bij het café, weet je. Dus de Hammond niet door de deur. En dan uiteindelijk toch maar door de voorkant. Door de grote openslaande deuren, dwars door het publiek, iedereen aan de kant. En uiteindelijk komt hij er wel. Of Hammond de trappen op, weet je wel. Dat je gewoon met 3 man zo'n ding een brandtrap op moet tillen naar boven.
0: Maar dat is nog niks vergeleken bij wat Rob Moster al...

0: heeft moeten doorstaan. Die wilde door dat gesjouw er voor goed mee stoppen.
1: Dat is verschrikkelijk. Ja, tennisarmen, kapotte schouders, fysiotherapie. Want het is echt, het is niet te doen. Ik sta hier op het pad en het had dus al wat gevroren. Inmiddels had ik wel een rijplaat, want ik heb hem er ook gewoon een tijd ingetild. De voorkant opgetild, er tegenaan zitten en dan de achterkant en huppakee. En ik zet hem tegen de rijplaat aan en ik duw en het orgel blijft staan. En ik ga echt plat op mijn plaat, zeg maar. Zo glad was het. Ik denk, ja, dit kan zo niet, weet je. Ik word ook een dagje ouder en dit is gewoon ongezond. Dus een vriend van me, ik zeg, kan jij niet een elektrische lier in mijn bus bouwen? Dat ik hem aankoppel en dan gewoon trekken we hem erin. Nou, natuurlijk, zegt hij, dat is hartstikke leuk. Dat kan ik doen. Dus, nou, lier aangeschaft, hij heeft hem erin gezet. Nou, hij zegt, kom maar met die Hammond, weet je wel. Dus, nou, bij de bus open, rijplaten tegenaan, Hammond erachter, vastgekoppeld. En hij duwt op die afstandsbediening en de Hammond ging geen meter vooruit. Maar mijn bus kwam naar achter gereden. Dus toen was het zo van, ik denk dat ik je handrem ook even af moet stellen. Maar ja, dat soort gedoe.
0: Veel gedoe dus vanwege het gewicht. Maar gaat hij nou echt niet ook wel eens stuk?
1: Nee, eigenlijk nooit. Het enige wat wel eens gebeurt is dat er een soldeerseltje losgaat van de drawbar, van het schuiven, zeg maar. En dan, nou ja, dat heb je zo gedaan. Ik heb het ook één keer gehad. En dat zijn wel van die dingen waar je mee te maken hebt. Ik speelde een paar jaar geleden met Lil Smackintosh, zangeres. En we hadden de avond vol gespeeld. En ik moest op zondag weer spelen. En dat was in crematorium in Amsterdam. Westgaarde?
2: Westgaarde,
1: ja. Westgaarde. En ik dacht van, nou, ik laat hem wel in de auto staan. Maar het was net die nacht begonnen te vriezen. En we moesten alweer vroeg in Amsterdam zijn. Dus hij komt uit de bus, uit de flightcase. En ik stond op de klep, letterlijk op de klep van de oven, zeg maar. En wij begonnen en het was ongelooflijk 300 man publiek stond er voor de deur te wachten. Maar de Hammond deed het niet. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En wat bleek, die was dus gewoon te koud. Waardoor die olie te dik wordt. En ja, dan krijg je hem niet op gang. Dus gevraagd, hebben jullie een föhn? Ook aan de zangeres, maar die had haar van de millimeter. Dus die had geen föhn bij zich. Uiteindelijk een lamp erin gezet met een 100 watt bolletje erin. En ja, toch maar even wachten. En het publiek moest nog een kwartier wachten voor de deur. En uiteindelijk deed hij het. Ik had natuurlijk ook de klep kunnen laten zakken. Dan werd hij vanzelf warm geworden. Maar, maar dat soort dingen heb je wel.
0: Thijs van Leer zat in de begindagen van Focus ook te harnassen met die Hammond.
3: Voor dat vorige orgel van mij, wat minder klein te maken is dan deze, heb ik die auto gekocht waar ik nu nog steeds in rij. Dat is een Renault Espace. En dat is een van de grootste auto's die je op dat gebied kunt krijgen. En daar kon dat orgel net in met Leslie.
4: Maar hoe deed jij dat? Had jij dan altijd iemand bij je die jou hielp?
3: Nee, of? Ik doe het ook. Ik kan
4: deed
3: dit
4: gewoon zelf.
3: Ja, ja.
4: Maar dat is toch
3: zwaar. Ja, het is ook niet zo verstandig om daarmee te sjouwen als je daarna nog een beetje dexterity moet doen.
4: Liep jij vroeger ook altijd met een soldeerbout op zak?
3: Nee. Wat dat betreft ben ik een hele slechte, want ik weet niets van elektriciteit. Dus ik heb altijd één of twee of drie andere mensen erbij nodig. En gelukkig is onze geluidstechnicus ook heel goed in het solderen en heeft ook altijd een soldeerwoud op zak, letterlijk. Dus wat dat betreft voel ik me beschermd.
4: Is er wel eens iets gebeurd waardoor je op het nippertje nog hebt kunnen spelen of net niet meer hebt kunnen spelen omdat die...
3: Ja, er waren twee rodies in Brussel. Die lieten de Leslie van een karretje vallen.
0: Zie je nou wel? Thijs van Leer had gewoon rodies.
3: En die donderde een paar keer om, omdat het op een heuveltje was. Op een soort terpje. En daarna deed hij het gewoon nog. Ja, god, er zijn wel eens dingen gebeurd. Of er zijn wel eens weigeringen geweest van het instrument of van het orgel. En dat was soms most embarrassing. Laat ik dat zeggen. Ja.
4: Tijdens een optreden live, hoe heet dat, op tv? Of,
3: Nee, dat gelukkig niet.
4: Okay.
3: Nee. Maar wel live, ja.
4: Ja, ja.
3: En dan moest er ergens anders iets worden aangescheurd. Vaak geen Hammond. Een soort derivaat. Mm. Nou, dat was het dan niet hoor.
4: Nee, hè? Nee.
0: Terug naar het vervoer. In wat voor een auto nam Nico Bransen zijn orgel mee?
2: Maar ik kreeg een L100 niet in mijn eentje. In mijn, wat had ik toen? Een Passat. Zou zelfs een DAF gehad. Je moest wat proberen.
4: Nee, maar zo, ik zie zo'n
1: beeld,
4: zo'n grote Hammond.
2: Ja, nee, ja, uiteindelijk een DAF. Met mijn eerste beentje reed ik met een DAF met een aanhangwagen erachter. En toen had ik een Fender Rhodes mee met een twin reverb. En een Juno 60. En een Hammond X5 met een Leslie 67. Nou, dat was echt wel genoeg om te sjouwen. Ik bedoel, dat deed je gewoon. Maakt helemaal niet uit. Dat moest nou helemaal. Er waren trouwens in die tijd ook helemaal nog geen alternatieven. Dus dat is het grote voordeel van als je in die tijd bent begonnen. Ja, dan groei je op met het feit van, ja, dat een orgel, dat is het orgel. Dus dat, ja, neem het maar mee. Zoek het maar uit. Er is helemaal niks anders. Dus dat was geen keus.
0: Soms moet je daar heel gewoon pragmatisch mee omgaan, zoals Volker Oosterberg.
4: Zo, dat is een loop je al te sjouwen. Heb je een roadie?
5: Ikzelf? Nee, maar het is. Ik heb een klein busje en ik rijd dat samen met Thomas, de contrabassist. Dus het is proppen dan alles in mijn auto en dat kan op één manier. Het is altijd even tetrissen. En het enige wat hier lastig aan is, is dat hij groot is en hij is net niet lekker om in je eentje te tillen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Dus het is gewoon een beetje, er zitten wielen onder, dus er hoeft alleen maar de auto in en de auto uit. Dat is altijd een beetje naar, want dat doen we met z'n tweeën, dus dat is prima. En het zijn allemaal delen, weet je, het is allemaal niet heel handig, maar het is uiteindelijk niet super zwaar.
0: Robin Piso hoeft zijn spullen niet in zijn eentje te sjouwen.
6: Nee, we hebben, als we met de Wolf spelen, hebben we altijd een geluidsman mee en een roadie. Als we in Nederland zelf spelen, hebben we ook nog een lichtman mee. En ja, we zijn met z'n drie in de band, dus er zijn altijd wel handjes genoeg om te helpen. En we hebben een ramp in de bus, dus die kist die kan zo erin gereden worden en eruit gereden worden. Maar het is inderdaad wel een zwaar ding. En ik heb heel erg geluk dat mijn bandgenoten de meerwaarde van een echte analoge toonwiel Bijzer Hammond inzien. En daardoor dus nooit echt geklaagd hebben over hoe zwaar en groot dat ding wel niet is. Tuurlijk hebben ze wel eens geklaagd en ik ook, want het is soms echt niet te doen. Ze zijn uiteindelijk wel gewoon heel blij dat er een echte Hammond mee op tour is. Ik heb best wel veel getoerd, dus ik heb best wel ook veel shows gedaan en waar ook wel veel mis is gegaan. En ik denk, wat het ergste, wat denk ik wel ooit is gebeurd, is dat, dat was met die L100 in het begin, in de 013 in Tilburg. Toen ging die ineens raar klinken. En toen had ik hem uitgezet en aangezet. Toen klonk die nog steeds raar. En toen kwam de rook uit de toetsen. En toen dacht ik, oh, dit is echt niet goed. Gewoon tijdens een nummer, hè, gewoon een rocken en doen alsof er niks aan de hand was. Met heel veel paniek in je hoofd. En toen ik hem toen weer uitzette, toen gingen alle lampen uit van de zaal. En alle stroom, alles baf, alles uit. Geen geluid meer. Alleen de drummer hoorde je dus nog een soort van awkward doorgaan. De bar was uit. Dus toen ben ik verder gegaan op die VK7. Die had ik eigenlijk als bas op de L100 liggen. Nou, toen heb ik de rest van de show daarop gedaan. En toen ben ik er met die Hammond naar Sjaak gegaan. En toen bleek dat de aanloopcondensator van de toonwielmotor opgezwollen. Totdat die bijna zou gaan ontploffen. Maar die was dus gaan lekken. En dat gaat dan roken. En het stond er blijkbaar 110 volt op. Gewoon op het ijzerwerk. Dus het was goed dat er een aardelijk schakelaar was. Want die zorgde er dan voor dat als ik dat aanraak, dat ik niet dood ga. En het was wel echt een leuke show.
0: Is het wel eens vaker voorgekomen dat een orgel dienst weigert? JP Bast kan zich nog wel een voorval herinneren.
7: Vlak voordat jullie kwamen, deed het onderklavier van deze X5 deed het niet. Bijvoorbeeld. Maar dan geef ik hier af en toe een klap en zo en dan doet hij het weer. Maar stel dat ik heb het in Carré gehad, dat het onderklavier het niet deed. Bijvoorbeeld. En toen heb ik alleen op bovenklavier gespeeld. En dat kan ook.
0: En wat doet JP als het echt misgaat?
7: Een reparateur bellen. Jullie zijn bij Sjaak van Oosterhout geweest. Die is wel eens langsgekomen, echt op het laatste moment, om de boel te fixen. Roelof Teunis in Hoorn woont hij. Die is ook wel eens geweest, echt op het laatste moment. Toen zat ik in Hoorn en die is langs geweest in theater om de boel te fixen. En, of roeien met de riemen die je hebt. Kijk, als je helemaal niks doet, dan is het heel vervelend. Maar ik soldeer nog wel eens mijn eigen snoeren en zo, als ze kapot zijn en zo. Maar ik heb geen verstand van elektronica en dat soort zaken.
0: En zo heeft iedereen een manier gevonden om met zijn Hammond om te gaan. Zoals Boy Ingwersen.
8: Ik heb wel eens gehad dat er tijdens een show iets kapot ging. En toen was er iemand anders die kende van die zaak, die kon wel solderen. Dus die heeft tijdens het spelen, is hij in mijn orgel gaan solderen om het te maken. En dat is er wel, ja, dat onthoud je wel. Maar dat is, ik denk ook als je je orgel laat onderhouden door iemand die er echt verstand van heeft, dan kan er niet zo heel veel misgaan. Het is ook gewoon een kwestie van een goed instrument hebben. Want het zijn natuurlijk oude instrumenten. Dus zelfs met een oldtimer, op het moment dat je die niet onderhoudt, dan valt die inderdaad uit elkaar. Dus dat is wel belangrijk. Allemaal als je geen zin hebt in dat je voor de gig nog moet solderen, dat je dingen nog moet gaan maken.
0: Dit was aflevering 10 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen. In de volgende aflevering helden en het ultieme Hammond geluid.
9: Waarom horen we zo weinig van vrouwen achter de toetsen van het Hammond-orgel? Zou het, zoals het verhaal wil, te maken hebben met het altijd stuk loeizwaar van het instrument? Toch heeft dat sommige vrouwen er niet van weerhouden om geweldig goede organisten te worden, al vanaf de uitvinding van het instrument in de jaren 30. Twee van hen, Barbara Dennerlein en Rhoda Scott, kwamen al voorbij in vorige uitzendingen. Maar er zijn er meer. We laten een selectie horen die dwars door tijd en stijlen heen gaat. Zoals Shirley Scott, die tijdens haar leven bekend stond als de Queen of the Organ en die maar liefst ruim 50 albums opnam tussen de jaren 50 en 90. Of daarna Trudy Pitts, net als Shirley Scott, afkomstig uit Philadelphia. In 1967 werd ze door de Boston Globe een reizende ster genoemd. Haar drawbar variaties, haar fraaie vibrato en haar baspedalenwerk werden volop geprezen. We gaan nu eerst luisteren naar Shirley Scott met My Heart Stood Still.

En dit was Stepping in Minor van Trudy Pitts. We gaan verder met Amina Claudine Meyers. Ze is een Amerikaanse jazzpianist, organist en componist uit Blackwell, Arkansas. Ze componeerde onder meer in het Lester Bowie's New York Organ Ensemble, waar ze haar inspiratie haalde uit Afro-Amerikaanse muziek en free jazz. Daarna gaan we luisteren naar het echtpaar Helen en Jesse Crawford. Jesse zette de Leslie Speaker op de kaart en van 1926 tot 1933 trad hij op in New York City Paramount Theater, waar hij later ook optredens verzorgde met zijn vrouw Helen. Dit samenspelen deden ze op het zogenaamde Twin Organ. Twee Hammonds, samengevoegd in één meubel. Gezellig samen, maar toch een liedje van eenzaamheid. Me, myself and I. Maar we luisteren eerst naar Amina Claudine Meyers met The Immortal.

Me, Myself and I, gespeeld door Helen en Jesse Crawford. Ethel Smith was een Amerikaanse organiste die voornamelijk in een pop- of Latin-stijl speelde op het Hammondorgel. In de jaren 40 richtte ze de Ethel Smith Music Corporation op voor de publicatie van bladmuziek. Ze heeft heel veel opgenomen en verscheen in veel films. Later speelde ze steeds vaker op de gitaar. We horen zo meteen The Breeze and I. Maar daarna Judy Blair, die werd geboren in East Texas en maakte al heel jong, vanaf haar 16e, furoren op het Hammondorgel. Een nomadisch muzikantenleven dwars door de VS volgde. Sinds 1994 leeft ze in Frankrijk, waar ze componeert en musiceert. Haar invloeden zijn, zoals te horen, Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Richard Groove Holmes, Oscar Peterson en, niet te vergeten, Ray Charles. Old Granddad van Judy Blair.

Dit was Old Granddad van Judy Blair. Atsuko Hashimoto komt uit Osaka, Japan en zij speelt op de B3. Met haar trio heeft ze inmiddels 5 albums opgenomen. Ze begon al op 4-jarige leeftijd, studeerde een tijdje klassieke muziek en gaf in dienst van Hammond, Japan, demonstraties en lessen op het Hammond-orgel. Atsuko speelt vooral eigenzinnige interpretaties van jazzstandards, zoals I've Never Been In Love Before uit de jaren 50 musical Guys and Dolls.

0: En je luisterde naar I've Never Been In Love Before door Atsuko Hashimoto. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de helden op de Hammond. Wie zijn de favoriete spelers van de muzici die we geïnterviewd hebben? De Hammond Podcast wordt gemaakt door Karen Klooster, Charlie Kroijmans en Aad van Nieuwkerk.
1: Aan het slot van deze aflevering van de Hammond Podcast toch nog een vraag aan jou als luisteraar. Nog een keer het Atsuko Hashimoto trio. Op de achtergrond hoor je al de muziek van een welbekend nummer. Een nummer dat we al eens eerder hebben laten horen in deze podcastreeks. Welk nummer is dit en welke versie hoor je al eerder van dit nummer? Stuur je antwoord naar hammondpodcast@gmail.com. We zijn benieuwd.

Dit is de Concertzender en het komende uur kunt u luisteren naar Nuove Musiche. Een programma waarin we u kennis laten maken met nieuwe cd's, met oude muziek. Vandaag gedeelte uit twee opnamen met muziek, zoals die klonk aan de hoven van Frederik de Grote en zijn zus Wilhelmine. De eerste cd is gewijd aan muziek voor een toetsinstrument van componisten die aan het hof van Frederik de Grote en in zijn omgeving actief geweest zijn. Georg Benda en zijn broers Karl Philipp Emanuel en Wilhelm Friedemann Bach. Georg Benda was, net als zijn broer Frans, in dienst van Frederik de Grote. In 1750 ging hij naar Saxe-Gotha, waar hij kapelmeester aan het hof werd. Aangenomen wordt dat de twee klaversymbolconcerten die op een recent verschenen cd van Francesco Corti en het ensemble Il Pomodoro staan, dateren van de tijd dat Benda aan het hof van Frederik werkte. We horen nu het concert voor klaversymbol en orkest in F klein van Georg Benda, uitgevoerd door Francesco Corti op klaversymbol en Il Pomodoro.

1880 werd Andrea Gabrieli opgevolgd door zijn neef Giovanni, die tot aan zijn overlijden in 1612 een centrale rol speelde in de basiliek. Hij bouwde voort op de stijl van zijn oom, maar ontwikkelde daarbij een eigen klankwereld waarin hij de Venetiaanse meerkorigheid tot ongekende hoogte bracht. Niet voor niets was hij beroemd in heel Europa. U hoort van hem drie composities, de lofpsalm Confitebor Tibi, Domine, de instrumentale Canzone Prima en het feestelijk motet Vox Domini Super Aquas Jordanis. Hierin maakt hij optimaal gebruik van de monumentale ruimtelijkheid van San Marco. Hier is het ensemble Les Traversées Baroques dat onder leiding staat van Etienne Meyer.

U hoorde Concerto Palatino met de toonzetting van Psalm 31 van Andrea Gabrieli. Na zijn dood in 1535

Dat waren drie werken van Giovanni Gabrieli, gebracht door Les Traversées Baroque onder leiding van Etienne Meyer. Dan nu, en dat kan ook bijna niet anders, aandacht voor de beroemdste componist die verbonden was aan de San Marco, Claudio Monteverdi. Hij werd in 1613 benoemd tot kapelmeester en gaf de muziek in de basiliek een nieuwe glans. Van hem hoort u de Messa a quattro voci da cappella. En deze is uitgegeven in 1650, 7 jaar na zijn overlijden en mogelijk verzorgd door zijn leerling Giulio Cesare Bianchi, die Monteverdi's kerkmuziek wilde bewaren voor het nageslacht. In de mis grijpt de componist terug op de oude polyfone stijl van Palestrina, waar hij op zijn eigen subtiele wijze kleur en expressie aan geeft. U kunt het werk zien als een muzikaal testament waarin een brug wordt geslagen tussen traditie en vernieuwing. Hier is het ensemble Ottecaton onder leiding van Paolo Dal Colle.

tot zover de Missa a Quattro Voci van Claudio Monteverdi, uitgevoerd door Ot Hecaton onder leiding van Paolo da Col. Alhoewel Monteverdi's Vespro della Beata Vergine tijdens zijn leven vrijwel nooit, zeker nooit, in de San Marco heeft geklonken, is het na de herontdekking in het begin van de vorige eeuw daar wel regelmatig uitgevoerd. Het is zijn beroemdste religieuze werk, waarin geloof, kunst en luister van de Italiaanse muziek in samenvloeien. Als afsluiting van deze tuin van oud kunt u luisteren naar het begin van de vesperviering, het Deus in Adjutorium, gevolgd door de boetepsalm Miserere Mei. U hoort het in een uitvoering door ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

U hoorde de hele Deus in adjutorium en miserere mei. Uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. En ze werd uitgevoerd door ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Dit was de Tuin van Oud. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Koudstaal.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Documento. Vandaag besteden we aandacht aan componisten die geboren zijn of overleden in een vroegere eeuw in 26 of 76. Zoals bijvoorbeeld Balint Bakvark, oftewel Valentin Bakvark. Hij werd geboren in 1506 en overleed 450 jaar geleden in 1576. Hij was Hongaars van oorsprong. Hij leefde nog geheel tijdens de Renaissance en was luidspeler en componist. Zijn opleiding verkreeg hij aan het hof van de Transylvaanse gouverneur Jan Zapodia. Maar hij diende ook als muzikant aan het hof van Sigismondo Augustus en werd daar geridderd. In Krakau hield hij de supervisie over de druk van zijn tabulatuur. Deze heeft als mooie titel Harmoniarium Musicarum in Usum Testudinis Factorum Tomus Primus. De muziek ervan was opgedragen aan de koning. Luistert nu naar drie werken, Fantasia, Czarna Krawka en Non Dite Mai van Valentin Bakvark. En ze worden uitgevoerd door luitisten Marcin Czalewski en Michal Grondko.

Dat waren meerstemmige composities ontstaan rond 1200 in Parijs, van Leonines, Perotines en anonieme componisten. Ze werden uitgevoerd door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Johan van Veen.

could I forget? How do I know?

Dit is The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door Ken Vos. De 10e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij richt in Los Angeles samen met gelijkgestemde, meer avontuurlijke muzici de Underground Musicians Association op, kortweg UGMA geheten, in 1961. Deze wordt later omgedoopt tot UGMAA, Union of God's Musicians and Artists Ascension. Hij begint, deels naar het voorbeeld van Sun Ra, het Pan-African People's Orchestra voor zijn grotere projecten. Hij wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. Vanaf eind 1978 worden met enige regelmaat concerten van het Pan-African People's Orchestra in de Emmanuel United Church of Christ, kortweg IUCC, in South Central LA opgenomen. Een reeks van 11 albums komt vanaf 2023 uit op Nimbus West. Ze hebben allemaal de titel Live at IUCC, met daarna de datum. In deze aflevering beginnen we met de laatste uitgave van deze reeks, de 11e, Live at IUCC 42780, dus opgenomen in april 1980. Het orkest bestaat hieruit 15 leden, waaronder niet minder dan 3 bassisten. In het nummer These Are Soulful Days van Cal Messi horen we de volgende solisten: fluitist Kefi Roberts, alt-saxofonist Ufahamu Uwaitse, bassist David Bryant en drummer Billy Hinton.

We gaan vooruit in de tijd om te belanden waar we in deel 7 waren gebleven, namelijk november 1982. We horen nu Tapscott solo met zijn compositie Vigilance, verschenen op de Nimbus West CD The Tapscott Sessions Volume 11. Daarna, van hetzelfde album, een opname uit februari 1983, Tapscott solo met zijn stuk Full House.

Uit dezelfde periode, februari 1983, nu het stuk Riding the San Andreas. Kennelijk een verwijzing naar de tektonische breuklijn in Californië. Deze track is van The Tapscott Sessions Volume 7, een LP uitgegeven op Nimbus Records.

In april 1983 worden door Horace Tapscott 5 solostukken opgenomen, die alle op The Tapscott Sessions Volume 3 verschijnen. Zoals alle andere opnamen van deze sessies op Tom Albeck's Nimbus label, vinden deze zonder publiek plaats in het Lobero Theater van Santa Barbara. We horen Tapscott's After the Storm, een harmonisch intrigerende suite.

In augustus 1983 worden in Hollywood twee albums opgenomen voor het Amerikaanse Interplay Records van producer Tenaka Toshiya. Maar deze komen pas in 2010 uit op het Japanse label Art Union. Van het eerste album, Faith, horen we het titelstuk, een compositie van bassist Roberto Miranda. De bezetting bestaat naast Tab Scott en Miranda uit Melvin Moore op viool, Louis Spears op cello en Everett Brown Jr. op drums. Solisten zijn Tab Scott en Moore. Dit is het laatste stuk van deze uitzending, die werd samengesteld door Ken Vos. In de volgende aflevering opname uit 1983 tot 1985.